De tijd. Het is nu 2:30 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

0: de tijd. Het is nu 3:00 s'nachts.
1: Papa India 3, Uniform Tango Romeo.
0: CTCSS-toon is 7,71
1: hertz.

De tijd. Het is nu 3:30 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

Guten Morgen. Papa Delta 8, Hotel Bravo. Papa Delta.

0: De tijd. Het is nu 4:00 s'nachts.
1: Papa India 3, Uniform Tango Romeo.
0: CTCSS-toon is 7.
1: Een 70
0: hertz.

De tijd. Het is nu 4:30 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

0: De tijd. Het is nu 5:00 s'nachts.
1: Papa India 3, Uniform Tango Romeo.
0: CTCSS-toon is 7,70
1: hertz.

De tijd. Het is nu 5:30 's nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

0: Geef je callsign alsjeblieft.
1: Spia 3 Fox Mike Hotel, Papa Alpha 3 Fox Trot Mike Hotel Zuid-Limburg.

De tijd. Het is nu 6:00 AM. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 6:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 7:00 AM. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 Hz.

De tijd. Het is nu 7:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 8:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

de tijd. Het is nu 8:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

Papa Delta 1 Hotel Bravo Whisky. Een hele goede morgen, Radio Centamateurs. Namens Kandis Hubert, Kutja Rene, goedemorgen.

0: Goedemorgen, geef je callsign alsjeblieft.
1: PD4 OGO, PD4 Oscar Golf, Oscar Mobiel, QRV nog luisteren. Goedemorgen allemaal.

De tijd. Het is nu 9:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

de tijd. Het is nu 9:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

Morgen, uw Papa Delta 1, Hotel Bravo Whiskey. Goedemorgen. Goedemorgen, mijn vriend. Hier roept Papa Delta 1, Hotel Bravo Whiskey.

de tijd. Het is nu 10:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

denk, er komt wel iemand van terug. Die denkt van, wees je abuis. Goedemorgen, op deze dinsdag. Het is Papa Delta 1 Hotel Bravo. Is gisteren iemand QFV? Lieve amateurs, goedemorgen.

De tijd. Het is nu 10:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS.

De tijd. Het is nu 11:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 11:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 12:00 smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 12:30 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 1:00 smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 2:30 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

0: Test 1, 2, BD nog HNL Hotel November Lima, test.
1: Doe dat hoor.
2: PA5VEN. En dan staat de kant op de kant van de auto, dit is de auto vanuit mijn radio van Aangada voeren en de.
0: Groot dat ik er nog wat anders overheen hoor. PD0 HNL vanuit Tiel. Even een testantenne wat hoger gezet. Ik had heel veel ruis, maar ja, hij stond nog op zijn laagste stand. Dus ik moest hem even ophalen. Even een stukje opschuiven. En dat is met deze gedaan. Oké, dankjewel. 73, PD0 HNL.
1: Ja, Roger, PA5VEN. Komt prima overeen.
0: Ik had eigenlijk ook niks anders verwacht, maar ik zat al af te vragen gisteravond. Hè, waarom ruist het toch allemaal zomaar? Ja, als je op zijn laagste stand staat, dan is dat hier zo, hè. Dan staat hij tussen de hele bebouwing. Hey, dankjewel voor het rapport. SPD0 HNL, naam Fred, Fox Radio, Echo Delta, locatie Tiel.
1: Oké, man, Fred, groetjes. Sven Almere, hoi hoi.

De tijd. Het is nu 2:30 's middags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 3:00 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

0: Goedemiddag. Geef je callsign alsjeblieft.
1: Dit is Papa Delta 0, Romeo Sierra Whiskey, gesproken van tafel met een test. Papa Delta 0, Romeo Sierra Whiskey, portabel met een test. CQ, algemene aanroep. Van Papa Delta 0, Romeo Sierra Whiskey, portabel.
2: Goedemiddag, PT0RSW, PT1ESL. Kom er goed door. Namens Peter, QTH, Veendam. Hij gaat over.
1: Ja, goedemiddag, Peter. Dit is Papa Delta 0, Romeo Sierra Whiskey, portabel. In de omgeving van Den Bosch, Empelse Dijk. Een heel markant hoofdpunt. En we zijn hier fietsende om te kijken hoeveel repeaters we gaan kennen. Ja. Naam hier is Ger, Wolf Echo Romeo en HomeQTA is Kessel over.
2: VD0RSW, VD1ESL. Oké, goedemiddag Ger, lekker aan het fietsen. Ik denk dat het bij jullie net zo mooi weer is als hier in Noord-Nederland. Mijn naam is Peter, had ik gezegd. Ja, komt er goed door, klein beetje ruis, maar helemaal prima. Dus dat werkt voor jou goed aan die kant, over.
1: Oké, dankjewel voor het rapport. Even een vraagje, ik ga een hekgebied, India, November, India. En in de CW is dat een vraagteken. Dus ik weet niet waarom, hoe dat zit. Goed, werk uitstekend. Van jouw kant ook, en ik ga weer de tweewieler op. En dank ook even voor de luisteraars. Tweewieler ergens, weet je wat?
2: Oké, Roger, ja, die zegt niet steeds. Vraagteken, ja, doe maar. Het zal wel. Helemaal goed, fijne middag. 74 vrachtverwerkers, en in ieder geval mooi weer. Volgens mij is de hele week nog goed. Het is hier op dit moment 25,7 graden. 73.
1: Roger, nog even een toevoeging.
2: Ja, je bent nu helemaal weggevallen. Ik denk dat je geklaagd hebt, want ik kon er niet zoveel van verstaan. Hier een hab en snap, maar je bent vandaag nog niet meer hoorbaar.
1: Oké, okay.
0: Half vier, smiddag.
2: Ja, daar hoorde ik nog net. Dan voor het QSO ook 73. Graag gewerkt. Hoi, hoi.

Goedemiddag, geef je callsign alsjeblieft. De tijd. Het is nu 4:00 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is...

De tijd. Het is nu 4:30 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 5:00 smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 5:30 's middags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,70 hertz.

De tijd. Het is nu 6:00 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 6:30 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,70 hertz.

ON 8 kilo Echo Victor, ON 8 KEV, momenteel 42 watt op antenne, vanuit het centrum van Antwerpen. Oscar November 8, Echo Victor, QRV via de repeater van Utrecht, of Papa India 3 UTR. Het is Oscar November 8, kilo Echo Victor.

0: Dat we proberen op 5 watt. Dit is momenteel 5 watt, waarvan effectief 4 watt op antenne. 8 kilo-echo Victor op 4 watt op antenne vanuit Centrum Antwerpen.
1: Allee man, ik heb een harde gang.
0: Heel mooi.

de tijd. Het is nu 7:00 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 7:30 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

0: Geef je callsign alsjeblieft.
1: Papa Alfa 1 Kilo in de Romeo.

De tijd. Het is nu 8:00 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 8:30 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

ga even mijn filterfrequentie dit stappen, de L2 Whisky Victor Hotel. Eens even kijken of je allemaal mij kan vinden. Ik heb nou de microfoon ingeknepen, dus als het goed is, dan moet je mij horen. Jan. Dus Papa Echo 4 liep mij, of Papa Delta 2 Whisky Victor Hotel. Voor Papa Echo 4 liep mij Whisky. Is even aan het zoeken. Heb je al vinden, Jan? Even kijken hoor, of je allemaal kan vinden. Ja, oké, Jan heeft hem gevonden. Oké, ga ik even loslaten. Dit is Papa Delta 2 Whisky Victor Hotel.

De tijd. Het is nu 9:00 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

de tijd. Het is nu 9:30 's avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 10:00 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

de tijd. Het is nu 10:30 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

Is dat Alpha 2 Foxtrot Kilo PA2FK? Echo 1 Hotel Radio Zulu, beeldde frequentie, dit is PA2FK.

De tijd. Het is nu 11:00 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 11:30 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 12:30 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz. Geef je callsign alsjeblieft.

De tijd. Het is nu 1:00 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 2:30 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 2:00 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.